0: Bee in Utah. Vanaand is ek ook deel van die VIP klub. Ek kan nie wag vir hierdie lekker vibe met al ons KFM luisteraars saam met my en ons weet sommer die musiek gaan net weer eenvoudig, great en excellent wees.
1: Hi Brandon Utah, guess who's in the club tonight, being a VIP, and it is going to be a jewel tonight.
2: Kicking off your weekend, turn up the volume,
3: turn it up.
2: Brandon Lee and Utah Hermanis is in the Friday Night Club on KFM 94.5.